0: Stende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
1: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
1: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
1: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: En wat is die mooie prijs?
1: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
0: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
1: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
0: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
1: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
5: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
5: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
7: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
0: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
0: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostende gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
14: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
0: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
14: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar dat ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
0: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
14: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
4: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
4: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
4: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
6: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
7: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
8: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
9: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
10: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
11: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
11: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
11: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
11: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
16: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet-gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
18: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
19: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
20: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
21: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
10: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
10: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
10: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
10: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
10: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
10: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxim Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
7: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
0: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
7: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
7: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
0: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
7: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
1: Noordzee Regionieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
8: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
10: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
11: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
12: De vestrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door...

0: Katelijn Vervarken. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Filip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
4: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
4: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
4: Ja, het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
4: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Filip Roland.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
6: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-recht. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen, ja, gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus ja, het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd.
3: Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
11: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
11: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
11: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: RTC Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
4: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
4: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
6: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
7: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
8: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
9: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
10: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
10: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
10: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostende gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
13: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
16: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
17: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
18: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
18: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
18: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
18: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijn.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
9: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
5: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
6: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
21: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
21: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostende, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
21: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
21: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
7: Nieuws en info aan de kust.
8: Thuis aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-recht. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
24: Ik ben Philippe Monseweijer.
25: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
26: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
26: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
26: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
26: Wel, Het is een beleving die we willen geven. De vijf mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
26: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
26: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van 61.000 euro. In Oostende hebben 2.500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
11: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
11: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
11: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
13: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
14: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
25: in heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
9: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
16: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
17: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
17: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
17: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Daar hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden. Met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst. De plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel. Het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het kerkhof van de Nieporse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
5: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
6: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
19: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
16: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
20: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
16: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
20: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
16: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
20: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke 3e zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Amsteeuw.
10: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
21: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
24: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
16: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
24: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
16: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
24: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
16: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
24: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
7: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
9: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
16: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
27: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
28: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
16: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
16: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
16: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
16: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
16: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
16: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig.

0: zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
8: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
7: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
8: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kursaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
7: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
8: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
7: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
8: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet De Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
9: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
9: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
9: Wel, het is een beleving die we willen geven. De vijf mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden

0: in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
0: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
0: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
5: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
6: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Oh, ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
7: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
7: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
9: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie, zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
9: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
14: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
16: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
17: Het is een echt Oostends sprook en bij mij weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
18: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
1: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
18: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar dat ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
1: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
18: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Maaike van I.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
21: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
1: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
21: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
21: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
7: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
7: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
4: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
20: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de Vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de Vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
23: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
23: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
23: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee ja, breken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee ja, lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
23: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleux, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Daar hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
10: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween verhaal?
10: Dat Halloween verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostende, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
8: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
10: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
8: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
10: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
11: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
12: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
13: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
14: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
15: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
15: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
15: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
15: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog steeds gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café-parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
20: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
21: We hebben een Oostendse kunstenares
3: die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
21: Oude basketvloer, die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
22: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
23: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
8: En hoe gaat het nu verder?
23: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
8: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
23: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-de-Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De ambassadeur van de Ostend Night Run is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Night Run?
24: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
8: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
24: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
8: Je bent ambassadeur van die Oostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
24: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Regionieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
23: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
23: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
5: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
6: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
9: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Ostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Ostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
10: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high-five scan doen, dus kunnen aan een high-five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
8: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
10: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
8: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
10: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
15: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
15: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
8: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
15: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
8: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
15: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
25: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-De Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
26: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
26: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
26: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
26: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
26: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
26: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
28: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
29: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een groot grote zaal waar we dit jaar drie grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
3: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ja, ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
26: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
26: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine. Radio

0: speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostende, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
0: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
0: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Ansioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel... Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorecht. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
10: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
11: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Kurzaal Oostende.
12: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
13: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
15: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
14: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
14: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode.

0: Met vriendinnen, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
0: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
0: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
0: Ja, absoluut. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roland.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-de-Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van 61.000 euro. In Oostende hebben 2.500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
8: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kursaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
10: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
11: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
12: Alles dat meer regelmatig staan, dus zelf ook of ten of ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostense revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de 2e editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
13: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
1: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
13: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
1: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
13: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
14: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hello, I'm Dario Durda.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
20: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
1: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
20: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
20: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man 1,5 week aan gewerkt hier.
5: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
6: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag: waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten? En met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
7: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
7: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
7: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
7: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
7: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
7: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
7: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
7: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk de Grauwe.
10: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
11: Ik ben Nancy Bourquani.
12: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
13: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
15: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
16: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
17: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
18: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
19: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
19: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostende, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
8: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
19: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
8: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
19: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-de-Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge. En zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
24: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
24: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
24: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
24: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
24: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
24: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
0: Regionieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
18: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
5: Paarsgroene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
6: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
7: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
8: En hoe gaat het nu verder?
7: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
8: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
7: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Daar hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurszaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hello, I'm Dario Durja.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
26: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is. In Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
11: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
26: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
11: Je bent ambassadeur van die Oostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
26: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
13: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-de-Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
15: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
11: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
15: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
8: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
15: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken. Hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
16: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn. En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
17: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
19: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatoren die op zoek gaan achter een schat.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
13: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
13: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
20: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
20: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
8: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
20: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
8: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
20: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
13: Sybren Tailleux, bedankt.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
14: Noordzee regionieuws.
13: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
1: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden. Met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst. De plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel. Het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
13: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
5: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
6: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
7: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
3: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
3: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
3: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
3: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid, dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
3: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025, dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
3: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
8: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
8: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
8: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij

0: dat voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
4: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
5: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
6: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostense revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
9: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
9: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
9: Wel, Het is een beleving die we

0: willen geven. De vijf mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
0: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
0: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
5: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Nina Batti.
9: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
10: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
12: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
12: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie, zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
12: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
4: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
4: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
6: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
7: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
8: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
9: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Echtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
10: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelheim, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
10: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
10: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-recht. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
16: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
17: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
18: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
19: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
19: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
19: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
19: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Nieuws en info aan de kust.
20: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Charlotte Verkeijen.
22: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
23: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
4: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
9: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
6: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
7: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
8: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-recht. projecten blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christophe Vermeijden.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
26: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
26: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
26: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
26: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
26: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijft een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
26: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
5: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
5: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
5: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
7: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
8: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
9: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
10: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
11: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
1: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
11: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
1: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
11: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
16: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-recht. zitten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een ontstaans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het Agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
18: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
19: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust soms veel bewolking, maar wel brede opklaringen met zeer veel zon. Aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Het is dus vandaag best warm. Komende nacht zijn er wel wat buien mogelijk.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
20: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
21: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
20: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
21: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
20: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
21: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke 3e zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Charlotte Verkeijen.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
25: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
20: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
25: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
20: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
25: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
20: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
25: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
26: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
20: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
26: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
28: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
29: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
30: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
6: Dan moet er ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten 17 euro en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Ostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Ostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
20: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
19: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
20: Daardoor kan de molen opnieuw draaien.
19: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
20: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
19: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
20: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
19: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
20: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
19: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
20: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
19: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
16: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostende. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Nina Batti.
9: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
10: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
7: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden we heel veel vragen aan de balie van toerisme naar: is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij

0: zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
1: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet De Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
5: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
5: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
5: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: En wat is die mooie prijs?
5: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
4: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
5: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
4: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
5: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
7: De 3 schoolgroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilhartschool, school voor buitenonderwijs.
8: Oostende hier.

0: werk al is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
1: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
4: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
5: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
7: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
5: En hoe gaat het nu verder?
7: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
5: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
7: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Brataneus.
10: Ik ben Christopher Meijer.
11: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een stand. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
12: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
13: Oostend op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke

0: soms veel bewolking, maar wel brede opklaringen met zeer veel zon. Aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Het is dus vandaag best warm. Komende nacht zijn er wel wat buien mogelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
4: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
4: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Oren, wat is dat project?
6: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
6: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen.

0: Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
0: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
5: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
7: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
8: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist door het slechte weer om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
9: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
10: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
10: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
10: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
10: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
4: Sybren Tailleu, bedankt.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
11: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad toestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
4: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
5: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
5: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
5: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
5: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid, dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die witte molen niet gedraaid?
5: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
5: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En om 8:00 vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
14: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
14: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
14: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
14: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
4: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
16: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
17: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
7: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
5: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
18: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
18: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
18: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
18: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
18: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
18: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
4: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
20: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
23: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
22: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
11: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-recht projecten blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
4: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dat zijn de servette kaarten geschreven van Ensor, telkenmaal aan zijn zus gericht. Dus telkenmaal hij naar Brussel ging.
6: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
8: In Middelkerken investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
10: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag aan de kust soms veel bewolking, maar wel brede opklaringen met zeer veel zon. Aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Het is dus vandaag best warm. Komende nacht zijn er wel wat buien mogelijk.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
24: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
24: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
24: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
15: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
1: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
15: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
1: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
15: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
4: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
5: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
13: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
16: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
17: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
18: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelheim, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
1: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
18: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
18: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
11: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-recht. leren, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een ontstaans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
4: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
23: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
23: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
23: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
23: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
4: Sybren Tailleux, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-de-Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
5: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
5: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
4: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
5: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
4: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
5: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
4: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
5: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
4: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
5: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
7: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
8: Rond het Interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
9: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
5: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een Ninja Run, een traject van 1,5 kilometer.

0: waarom brengen jullie Halloween terug?
1: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
0: Wat wordt dat Halloween verhaal?
1: Dat Halloween verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostende, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
1: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
0: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
1: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
10: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
11: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
12: Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een uniek plaats om dit te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust soms veel bewolking, maar wel brede opklaringen met zeer veel zon. Aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Het is dus vandaag best warm. Komende nacht zijn er wel wat buien mogelijk.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
14: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende.

0: En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
0: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
0: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
0: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
0: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
0: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van 61.000 euro. In Oostende hebben 2.500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie, zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
9: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
11: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
8: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
12: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
13: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
1: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
13: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar dat ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
1: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
13: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
14: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostende gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Michael van Nieuw.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
17: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
1: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
17: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
17: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
12: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
12: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
12: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
15: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleux, bedankt.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
20: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
21: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breden, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
22: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
9: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Echtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Echtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Natasja Waldman.
24: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
25: Ik ben Joke Doodlewoman.
26: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
14: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-recht. zitten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een ontstaans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
14: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
5: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
6: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVGO Toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust soms veel bewolking, maar wel brede opklaringen met zeer veel zon. Aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Het is dus vandaag best warm. Komende nacht zijn er wel wat buien mogelijk.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
7: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
7: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kursaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
7: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
7: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
16: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
16: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
16: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
16: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
16: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
16: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
9: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
15: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
17: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
18: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
0: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
0: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
0: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
2: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
14: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Joris Polet.
20: Ik ben André Durie.
21: Ik ben Kurt Kluis.
22: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
12: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, dan vind ik dat een match made in heaven.
23: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
12: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar dat ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
23: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
12: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De Fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Graag tot morgen.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
6: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
1: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
6: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
6: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
21: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
24: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
25: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
26: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
26: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
23: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
7: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
23: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
7: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
23: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
7: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleux, bedankt.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Charlotte Verkeijn.
9: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
10: Ik ben Danik Menne.
11: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
14: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
8: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
27: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken.
0: samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust soms veel bewolking, maar wel brede opklaringen met zeer veel zon. Aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Het is dus vandaag best warm. Komende nacht zijn er wel wat buien mogelijk.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
23: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
26: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
23: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
26: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
23: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
26: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
23: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
26: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt 266.000 euro.

0: open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
9: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
0: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
9: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
9: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
0: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
9: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
10: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
12: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
13: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Topen te

0: Jongeren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
4: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
4: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
4: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
4: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
7: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
6: En hoe gaat het nu verder?
7: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Terme Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
6: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
7: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
8: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
9: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
6: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
9: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
6: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
9: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
11: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
12: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
13: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
13: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
14: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
6: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
6: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
14: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Brataneus.
17: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurszaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee-regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
17: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
9: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
19: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust soms veel bewolking, maar wel brede opklaringen met zeer veel zon. Aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Het is dus vandaag best warm. Komende nacht zijn er wel wat buien mogelijk.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
20: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
6: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
20: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
6: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
20: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
6: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
20: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: Wij zijn eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Echtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Echtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
5: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
6: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
7: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
9: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden we heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
9: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
8: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
9: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
8: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
9: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Noordzee Regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
11: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog steeds gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
16: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
16: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
16: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
16: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor
3: cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja.
16: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
16: Ja, absoluut, hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio
10: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
18: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
18: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
18: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
19: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
20: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
6: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
6: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
6: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
24: Ik ben Patrick de Vit.
25: Ik ben Filip Monsenweijer.
26: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
7: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
9: Wij hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
11: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust soms veel bewolking, maar wel brede opklaringen met zeer veel zon. Aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Het is dus vandaag best warm. Komende nacht zijn er wel wat buien mogelijk.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
8: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
12: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
8: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
12: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
8: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
12: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
8: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
8: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
8: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
10: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
12: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
13: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26

0: naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook Showkorps Wellness Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Wandegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
9: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
9: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kursaal, einde

0: aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
0: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
0: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
6: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
6: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
6: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst en hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
6: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
6: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
6: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
8: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
9: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
10: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
11: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
12: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
12: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Termae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
12: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Termae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden. Met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst. De plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel. Het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
9: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
18: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè, bedoel. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust soms veel bewolking, maar wel brede opklaringen met zeer veel zon. Aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Het is dus vandaag best warm. Komende nacht zijn er wel wat buien mogelijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
20: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
19: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
20: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
19: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
20: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar De bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
0: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
19: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
22: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
19: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
22: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
19: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
22: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
11: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
19: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
10: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
6: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
7: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
23: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
23: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
23: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
23: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleux, bedankt.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-recht. projecten blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
19: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
24: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
19: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
24: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
19: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
24: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
19: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
24: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
19: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
24: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
19: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
24: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
25: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Graag tot morgen.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
15: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween verhaal?
15: Dat Halloween verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
15: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
15: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen, en dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg, en dat is onze doelstelling.
16: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
17: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
16: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
18: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
20: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
20: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
21: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
21: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
21: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
21: Wel, Het is een beleving die we willen geven. De vijf mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
21: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
21: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
25: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Tineke van Hallemees.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
10: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
25: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog steeds gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
25: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café-parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
11: Je zit in de Nossebelk.
22: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
11: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
22: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
11: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
22: Het Oostends dialect.
11: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
22: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
11: Een breiningsge dunne knijker.
25: Vandaag aan de kust soms veel bewolking, maar wel brede opklaringen met zeer veel zon. Aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Het is dus vandaag best warm. Komende nacht zijn er wel wat buien mogelijk.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
26: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
26: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
26: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
8: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
7: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
8: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
7: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
8: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
9: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Tovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
4: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
10: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
11: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
12: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten 17 euro en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
13: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
7: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
13: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
7: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
13: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
14: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad toestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
18: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
19: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
19: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
19: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
19: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de

0: Zantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
6: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
7: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
4: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
9: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
9: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal spelen.

0: zich daar rond, speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostende, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
0: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
0: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonkheren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostende gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
8: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
11: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
12: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
13: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vandaag aan de kust soms veel bewolking, maar wel brede opklaringen met zeer veel zon. Aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Het is dus vandaag best warm. Komende nacht zijn er wel wat buien mogelijk.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
14: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
14: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
14: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
14: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
8: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
4: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
4: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
4: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
5: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
6: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
7: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
8: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
8: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
8: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad toestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
8: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
7: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
8: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
7: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
8: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Dit is een info aan de kust. Aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke 3e zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
11: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
11: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
11: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
11: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
7: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
2: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
13: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
14: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
15: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
15: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
15: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
15: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de witte molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die witte molen?
15: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die witte molen niet gedraaid?
15: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
15: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
17: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
20: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
19: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostende. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
22: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
16: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust soms veel bewolking, maar wel brede opklaringen met zeer veel zon. Aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Het is dus vandaag best warm. Komende nacht zijn er wel wat buien mogelijk.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
3: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
7: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
3: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
7: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
3: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
7: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
3: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
4: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
23: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Simon Buijsen.
25: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
26: Ik ben Jean-Marie Barra.
27: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
23: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
28: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
28: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
28: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
28: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
28: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
28: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
4: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
23: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Noordzee Regio Nieuws.
4: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
8: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
10: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
11: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
12: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
23: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
13: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
13: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
13: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
23: En info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
23: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad toestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een stand. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
4: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Ristaart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
19: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
7: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
19: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar dat ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
7: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
19: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
4: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
4: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
4: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
4: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
4: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
6: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
7: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
8: Alles dat meer regelmatig staan, dus Marcel Vrok of ten of ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue en een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
10: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
11: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.

0: de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
7: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-recht. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
9: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
10: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust soms veel bewolking, maar wel brede opklaringen met zeer veel zon. Aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Het is dus vandaag best warm. Komende nacht zijn er wel wat buien mogelijk.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
12: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
13: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
12: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
13: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
12: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
13: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
12: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
13: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
12: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
13: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
12: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
13: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De Fietsbieb is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van I.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
7: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
0: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
7: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
7: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
0: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
7: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonk, heren.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
8: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
10: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
3: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
11: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
13: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
12: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
13: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
12: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
13: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
12: En wat is die mooie prijs?
13: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
12: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja.
13: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
12: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
13: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Daar hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
12: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Graag tot morgen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
14: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
13: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
14: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
13: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
14: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
16: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
17: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
18: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
13: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
18: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
11: Noordse Regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog aan het gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet-gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
19: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
13: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
19: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
13: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
19: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
13: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
19: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
7: Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee, dagklapper.
12: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Graag tot morgen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
13: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
18: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
13: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
18: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
13: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
18: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
13: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
18: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
13: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
18: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
13: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
18: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
20: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
21: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
22: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
18: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
13: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
18: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
0: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
13: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
0: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
13: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
0: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
13: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
0: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Gunter Nijfs.
9: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
14: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
15: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
16: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden en er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
25: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
13: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
25: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
13: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
25: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst en hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
13: En wat is die mooie prijs?
25: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
13: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
25: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
13: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
25: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxim Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
6: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
6: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
6: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
8: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
9: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
10: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
11: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
14: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
13: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
14: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
13: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
14: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
12: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog steeds gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
17: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
13: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
20: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelheim, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
13: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
20: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
13: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
20: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke 3e zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
21: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
22: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
13: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
22: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
13: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
22: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
13: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
22: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
3: Sybren Tailleu, bedankt.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren.

0: En eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
0: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
0: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
0: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
0: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
0: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
0: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
0: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hello, I'm Dario Durja.
8: Ik ben Frank Jongbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
10: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café-parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan

0: stadbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
3: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
4: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden en er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
7: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
6: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
7: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
6: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
7: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
6: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
7: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
8: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
8: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
8: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
8: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
8: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijft een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
8: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
10: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
12: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
13: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
14: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dat is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de 2e editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
15: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
15: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermé Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
15: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
16: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog steeds gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
18: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Landegem.
20: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
21: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
7: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
21: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
7: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
21: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar... De bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-Denaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
3: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelheim, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
7: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
3: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
7: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
3: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
23: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
24: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
25: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
4: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Echtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Echtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
5: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
5: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
5: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
5: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
10: Ik ben Nina Batti.
11: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
26: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
16: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog steeds gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
10: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
23: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
12: Wat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden en er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-de-Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
27: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
27: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
27: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
27: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
18: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
19: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
20: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
18: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook Showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
5: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
5: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
5: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. In elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
5: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
5: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
5: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
16: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
9: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Landegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
22: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
22: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
22: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
24: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
25: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
7: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
25: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
7: Je bent ambassadeur van die Oostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
25: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
10: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
12: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
13: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
13: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
14: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelheim. STEM, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
7: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
7: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
14: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Jook Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Srabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Pallas Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
16: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Status dan heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de hele zomer zullen te zien zijn.
23: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
26: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende.

0: is?
1: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
1: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
0: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
1: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
0: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
1: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleux, bedankt.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri de Maree.
8: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
0: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
0: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
0: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
0: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
0: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes

0: breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
3: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde, of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
4: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
6: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
0: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
6: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
6: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
0: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
6: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
7: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Natasja Waldman.
9: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
10: Ik ben Joke Doodlewoman.
11: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
12: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
12: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
12: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: En wat is die mooie prijs?
12: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
0: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
12: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
0: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
12: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En om 8:00 vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
14: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
0: En hoe gaat het nu verder?
14: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
0: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
14: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
16: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
17: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
18: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
19: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
20: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
0: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
20: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
0: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
20: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
22: Ik ben David Nassus.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
7: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog steeds gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat Kursaal? In 89 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
3: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
4: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
6: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden en er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
22: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
25: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelheim, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
22: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
25: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
22: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
25: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke 3e zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
10: Ik ben Rudy de Meijer.
11: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
12: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
22: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
12: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
22: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
12: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
22: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
12: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
22: Sybren Tailleux, bedankt.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
22: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
19: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
22: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
22: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
26: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
27: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
28: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever.
0: Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
22: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
19: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
22: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
19: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
22: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
19: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
22: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
19: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
22: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
19: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
22: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
19: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
7: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog steeds gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Jos Keters.
26: Ik ben Caroline de Vriend.
10: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
14: omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween evenementen en we willen die draad weer oppikken.
22: Wat wordt dat Halloween verhaal?
14: Dat Halloween verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostende, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
22: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
14: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
22: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
14: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
15: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
16: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
22: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
16: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
22: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
16: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
22: En wat is die mooie prijs?
16: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
22: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
16: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
22: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
16: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat dat daar vol staat. Ik, dat, hinder zie ik ze staan.
3: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op, in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
4: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
17: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
19: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
22: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Echtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Echtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
18: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
22: En hoe gaat het nu verder?
18: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
22: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
18: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
9: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
7: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostende gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
20: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
21: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
23: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden en er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
24: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
22: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
24: Wel, eerst dan vooral... Als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
22: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
24: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar... De bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-de-Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge. En zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
22: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
15: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
22: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
15: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
22: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
15: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
19: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
22: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een

0: op de luchthaven en naast onze wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
5: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
5: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
4: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
5: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
4: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
5: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleux, bedankt.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
6: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostende gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag

0: bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Graag tot morgen.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
6: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
6: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
6: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
6: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Van nog een keer, Preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kuurzaal in Oostende gaan spelen en dat een vol avondshow gaat zien.
8: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
9: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
10: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
11: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Filip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
13: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
12: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
13: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
12: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
13: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
12: En wat is die mooie prijs?
13: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
12: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
13: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
12: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
13: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Filip Roland.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
18: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
19: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden-Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
20: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
21: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden en er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
22: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
12: En hoe gaat het nu verder?
22: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
12: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
22: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen
2: Tommelijn luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Maaike van Ie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
24: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
12: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
24: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
12: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook mee lopen?
24: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
21: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.

0: RC Regionieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
5: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
6: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
8: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high-five scan doen, dus kunnen aan een high-five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
8: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
8: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Daar hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad toestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeijen.
11: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
12: Ik ben Danik Menne.
13: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
14: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
15: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
15: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
15: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
15: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag duur vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
6: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
7: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
8: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame, een legendarisch film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
9: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
10: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
4: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
11: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat, dat Halloween-verhaal?
11: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostende, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
11: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
11: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
10: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
16: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-recht. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
10: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open, niet?
18: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
19: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
20: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden en er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
21: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
21: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
21: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
21: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
21: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
21: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
10: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-de-Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van 61.000 euro. In Oostende hebben 2.500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
19: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
19: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie, zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
19: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent, dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
10: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
10: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
5: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
7: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
8: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
24: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het Uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
4: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
4: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
10: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
16: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
10: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
11: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio.

0: te mobiliseren.
1: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
0: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
0: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
6: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astiklaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Graag tot morgen.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
7: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
7: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
7: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
7: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
5: Sybren Tailleux, bedankt.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
9: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
10: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren dus dat die stoet groeit en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
11: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
2: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
2: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
2: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
2: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
2: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
2: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostende gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden inhent zijn.
11: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
12: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden en er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
13: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
13: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
13: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
13: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Maaike van Ie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
18: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
18: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
18: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
18: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
18: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
18: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
15: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
19: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
20: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar en er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het Uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
5: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
5: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
5: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog aan het gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
24: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
24: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar dat ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
24: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
25: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
7: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high-five scan doen, dus kunnen aan een high-five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelheim, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
7: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
7: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt en heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
11: Oostende en Omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kroonschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
12: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
13: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
26: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
26: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Echtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Echtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
27: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
27: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
27: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
27: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van I.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog steeds gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
16: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
18: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden en er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
26: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien.
26: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
26: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
26: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
26: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
26: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
7: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
7: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
7: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
7: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
8: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
10: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
4: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
11: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tolpe te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de Vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de Vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
12: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
5: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
12: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
5: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
12: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
5: En wat is die mooie prijs?
12: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
5: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
12: Het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
5: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
12: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
13: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
19: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
18: En hoe gaat het nu verder?
19: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
18: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
19: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
16: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
20: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
21: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
18: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
21: Wel, eerst dan vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
18: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
21: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
23: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
24: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
25: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
18: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
25: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Echtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run

0: maar ook hun ouders die naar school gaan dagelijks toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen en op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ethelhem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
1: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
0: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
0: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
7: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-recht. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen, ja, gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus ja, het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van dit stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
9: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
10: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
11: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden en er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?

0: precies?
1: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
0: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
1: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
0: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
1: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
0: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
1: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleux, bedankt.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
0: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
0: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
0: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
0: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
0: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
5: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
6: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
7: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de stand teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
9: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
9: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
9: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
9: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
10: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
15: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
15: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
15: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
15: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
15: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken. Dan kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
15: Ja, absoluut, hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-de-Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
17: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
17: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
17: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
19: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
20: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
21: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
22: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
22: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
22: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
23: Hello, I'm Dario Durda.
24: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
10: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostende gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
27: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
28: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden en er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
29: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders die naar school gaan dagelijks toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen en op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
29: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
29: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
4: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
11: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
12: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
12: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
12: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
12: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Er lag een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerken.
7: tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
9: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
13: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
14: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tap-toe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
22: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
22: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
22: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
22: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
22: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
22: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Dordtse Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
9: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
9: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kursaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
8: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
9: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
8: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
9: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
3: Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En om 8:00 vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astiklaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
11: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
11: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
11: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
11: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
11: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
11: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
10: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
13: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
14: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
15: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen ook duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
16: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
16: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
17: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
8: En hoe gaat het nu verder?
17: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Terme Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
8: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
17: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben George Keters.
19: Ik ben Caroline de Vriend.
20: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurszaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, netoverschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
22: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens wordt er is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
23: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
24: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden en er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
19: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
25: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
8: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
25: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel

0: Regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
8: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
7: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
8: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
7: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
8: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
9: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
11: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
12: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
13: Een kleine

0: 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
5: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
5: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
4: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
5: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
4: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
5: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleu, bedankt.
1: Regionieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
6: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door.
7: Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden-Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
12: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
12: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
4: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
12: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
4: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
12: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
4: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
12: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
4: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
12: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-De Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
14: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
4: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
14: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
4: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
14: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
4: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
14: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
7: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
10: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
15: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
12: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
16: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
16: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
16: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: En wat is die mooie prijs?
16: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
4: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja.
16: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd, om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
4: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
16: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
7: Bedankt voor de duiding, Philippe Roland.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
6: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-recht. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen, ja, gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus ja, het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
7: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
22: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliezen zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
23: In Middelkerken investeert de minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
24: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. En er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
25: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
4: En hoe gaat het nu verder?
25: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
4: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
25: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
5: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaré.
9: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
11: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
4: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
11: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
4: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
11: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar... De bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
10: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
14: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ai, doe jij dat goed?
15: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
26: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
6: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high-five scan doen, dus kunnen aan een high-five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Etten, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
4: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
6: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
4: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
6: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staand gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
9: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
8: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
9: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
8: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
9: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Noordzee, dagklapper.
6: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
11: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
11: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
11: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
11: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
11: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
11: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinaert, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
13: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
14: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
15: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
11: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
16: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween verhaal?
16: Dat Halloween verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostende, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
8: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
16: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
8: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
16: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Natasja Waldman.
18: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
19: Ik ben Joke Doodlewoman.
20: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostende gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kuurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
22: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
23: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
24: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of 3, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden en er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
4: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
4: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
4: Het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
4: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
7: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van 61.000 euro. In Oostende hebben 2.500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
25: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
26: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
14: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
8: En hoe gaat het nu verder?
14: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
8: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
14: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
6: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
6: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
11: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
12: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome.

0: En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Catrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
1: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
0: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
1: Je bent ambassadeur van die Oostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
0: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Daar hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
9: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets

0: eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ethelhem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
1: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
0: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
0: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs geen de koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
6: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
6: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
6: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
6: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
3: Sybren Tailleu, bedankt.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
8: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
9: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
10: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
11: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
11: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
11: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
11: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
11: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
11: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
11: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
16: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Nu zien we dat Oostende het heel stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
18: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
19: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, want die was er echt wel heel triestig over.
20: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. En er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag. Temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
21: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
21: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kursaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
21: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
21: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
3: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurszaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
6: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
6: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Termae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
6: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Parc Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
3: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
1: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
3: Wel, eerst dan vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
1: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
9: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
10: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
11: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
12: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
13: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
13: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
14: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high-five scan doen. Dus kunnen aan een high-five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
13: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
13: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
14: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
19: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
20: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
21: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
22: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
13: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
22: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
13: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
22: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
13: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
22: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
13: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
23: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
13: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
23: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
13: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
23: Ja, dus op die zondag namiddag zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
13: Hoeveel investeerde Oudenburg in die witte molen?
23: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
13: Hoe lang heeft die witte molen niet gedraaid?
23: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
13: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
23: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
23: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
13: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
23: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
4: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
5: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
20: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de 2e editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
6: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
13: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
6: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostende, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
13: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
6: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
13: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
6: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
7: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
6: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
7: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
6: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
7: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
6: En wat is die mooie prijs?
7: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
6: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
7: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
6: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
7: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
8: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
6: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
6: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
8: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En ze heeft een heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
10: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
11: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
12: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
13: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
13: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een Ninja Run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
14: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
6: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
14: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
6: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
14: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostende gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openings-14-daagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden-Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
20: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
21: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
22: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.

0: die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
1: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
0: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
0: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-Denaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
5: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
5: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
5: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
5: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
3: Sybren Tailleu, bedankt.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
6: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
6: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen

0: met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
3: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
4: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
5: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de grote post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de grote post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-recht projecten blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
10: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
15: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
7: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
15: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kursaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
7: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
15: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
7: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
15: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
10: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
10: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
16: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
7: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
16: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
16: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
7: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
16: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
11: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
17: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
18: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
8: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
19: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
19: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
19: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
10: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
20: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
21: Ik ben Joke Doodlewoman.
22: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
10: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostende. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
10: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
3: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostense termen leren in het Oostens via een lied. En dat die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
0: hier in de regio, in Oostende. In het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat. De Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
2: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
4: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
7: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
4: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
7: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
6: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
1: Noordzee Regionieuws.
10: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-Denaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
5: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
7: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
5: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
7: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
5: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
10: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
12: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
15: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
16: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij, dus we doen wel nog het een en het ander.
24: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarken. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
7: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
7: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
7: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
8: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
8: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
8: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
5: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
7: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
7: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
7: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
5: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
7: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
5: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
7: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
5: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
7: Het is echt wel een heel grote verandering.
5: Het is absoluut een grote verandering, maar we kunnen eigenlijk niet anders. Zeg, frustreren leidt tot veel... parkeren leidt tot veel... Opnieuw, ja. Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
7: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
5: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
13: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
1: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
18: Noordzee regionieuws.
13: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
15: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
2: Wat wordt dat Halloween verhaal?
15: Dat Halloween verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
15: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
2: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
15: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
19: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
22: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
23: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
25: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
26: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
26: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
19: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
27: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
2: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
27: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
27: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
7: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
27: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemeesch.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
12: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
14: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog steeds gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
14: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Elk terras in Rotmiddelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
15: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
16: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
24: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
1: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
1: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
1: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
19: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
20: Noordzee Regio Nieuws.
19: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Parc Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
5: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
7: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
5: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
7: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
5: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
8: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
2: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen

0: Sander.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
4: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
4: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
4: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
5: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn.

0: door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
7: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
0: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
7: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
7: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
0: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
7: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
0: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
4: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
4: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
4: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
4: Het is absoluut een grote verandering, maar we kunnen eigenlijk niet anders. Zeg, frustreren leidt tot veel... parkeren leidt tot veel... Opnieuw, ja. Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
4: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
6: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
7: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
8: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
10: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
10: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
10: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
10: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostende gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
17: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
18: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
19: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
20: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
20: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
20: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
20: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
20: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
20: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
20: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
4: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
21: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
22: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
23: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tolpe te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
5: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
5: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
5: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
9: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
8: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
9: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
8: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
9: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke 3e zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
2: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
8: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
8: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
2: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
8: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
2: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
8: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
11: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
12: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
13: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
14: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. De
1: Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
9: Wel, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
8: Het is echt wel een heel grote verandering.
9: Het is absoluut een grote verandering, maar we kunnen eigenlijk niet anders. Zeg, frustreren leidt tot veel... parkeren leidt tot veel... Opnieuw, ja. Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
8: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Polet.
16: Ik ben André Durie.
17: Ik ben Kurt Kluis.
18: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
17: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
19: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
20: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
21: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
21: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kursaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
8: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
21: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
8: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
21: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2.500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
22: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat in afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
8: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
22: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
22: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
8: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
22: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
4: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
5: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
24: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
25: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
26: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
6: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
8: En hoe gaat het nu verder?
6: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
8: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
6: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zijn

0: renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een nostans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De ambassadeur van de Oostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
5: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
7: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
5: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
7: Je bent ambassadeur van die Oostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
5: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
1: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet-Denaierlaan. Het gaat om 7.

0: 25 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
4: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
4: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
4: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
6: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde. Of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
7: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
8: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van De Ment. Het openbaar onderzoek rond het Terme Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief. Proficiat. Mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België of zelf van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
0: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorecht. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een staands gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
15: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
16: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
4: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
4: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
4: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
4: Het is absoluut een grote verandering, maar we kunnen eigenlijk niet anders. Zeg, frustreren leidt tot veel... parkeren leidt tot veel...
17: Opnieuw, ja.
4: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
4: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
17: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
17: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
17: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
17: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
8: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
15: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
16: Bijzonder moment. We proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be/cinemastork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
18: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
18: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
18: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
18: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
1: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog Oostende. Gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
20: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Rani van Landegem.
22: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
23: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
23: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
23: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Parc Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
24: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
24: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar dat ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
24: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
6: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
7: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
23: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
23: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
4: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de 4e school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
4: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
4: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hello, I'm Dario Durda.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staand gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
26: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
27: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
28: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van De Ment. Het openbaar onderzoek rond de Terme Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: De Ment is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staand gebouw. Maar ondertussen ja, gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus ja, het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
0: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
0: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
4: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
4: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
4: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
4: Het is absoluut een grote verandering, maar we kunnen eigenlijk niet anders. Zeg, frustreren leidt tot veel... parkeren leidt tot veel... Opnieuw, ja. Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties.
8: Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
8: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
11: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
15: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
11: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
5: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween verhaal?
5: Dat Halloween verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostende, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
5: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
5: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
6: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, wat is nog altijd nog staan. Gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kuurzaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
21: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
21: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
21: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
21: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk

0: De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
4: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
4: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
4: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
6: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
7: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
8: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: Een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
4: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
4: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
4: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaré.
8: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
10: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
11: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
12: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
12: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
12: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
0: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
13: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
13: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
15: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
16: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen in de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
17: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
17: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
17: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
17: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
17: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
17: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
17: Het is absoluut een grote verandering, maar we kunnen eigenlijk niet anders. Zeg, frustreren leidt tot veel... parkeren leidt tot veel... Opnieuw, ja. Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
17: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Daar hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog steeds gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Tineke van Halemees.
19: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Frank Dierkens.
21: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
22: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
22: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kursaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
22: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
22: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet De Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
23: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
23: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
23: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
23: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
15: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
5: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
6: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
20: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
24: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
24: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
23: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
7: Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
7: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
7: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermae Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staan. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuide Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Voor mij is dat een beetje terustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
25: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
26: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
27: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
13: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
3: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
13: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik dat altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
3: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook mee lopen?
13: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
3: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet De Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
14: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelheim, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
3: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
3: volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project?
14: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
24: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
24: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
15: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
16: Ik heb nog gasten geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
17: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
18: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van De Ment. Het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken. Eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
3: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijn.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danik Menne.
19: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
20: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
14: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad, waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
14: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
14: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
14: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
14: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
14: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
14: Het is absoluut een grote verandering, maar we kunnen eigenlijk niet anders. Zeg, frustreren leidt tot veel... parkeren leidt tot veel... Opnieuw, ja. Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
14: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
5: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
5: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostende, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
5: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
5: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
10: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
11: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
12: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies in Plassendalen 1.
21: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
24: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
24: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken.

0: Zij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
2: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten, welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
2: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog steeds gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
7: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur

0: Valkuur, meer regionaal nieuws.
1: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
2: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
3: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
4: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
7: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
6: En hoe gaat het nu verder?
7: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
6: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
7: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
8: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Noordzee Regionieuws.
8: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
9: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes. Dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
6: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
9: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
6: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
9: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
8: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
10: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot 1 indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
12: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
11: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
13: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Noordzee Regionieuws.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
14: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
14: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
14: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
14: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: In november opent Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Kinderen kozen de naam BKO Hupsakee. Tegen november sluit BKO de Sloeber in de Lijsterbeslaan dan ook de deuren. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld na een brand in een woning in Blankenbergen. In de woning in aanbouw in de Grote Edestraat zorgde de brand voor grote schade. Er vielen geen gewonden, maar al snel bleek dat de brand aangestoken was. Zo'n 750 lage schoolkinderen deden mee met Loop met ons mee, de schoolloop van de gemeente Middelkerken. Er waren ook 3 middelbare scholen vertegenwoordigd op het strand vlakbij Sint-Laurijns. Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
16: Ik ben David Nassus.
17: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
18: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
8: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
19: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
8: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
19: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
6: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
19: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
6: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
19: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje gaanderijen dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje gaanderij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
8: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene is op zoek naar tweedehands zwemkledij. Daarmee willen ze de bewoners zorgeloos zwemplezier geven. Het nieuwe technisch centrum van de stad Nieuwpoort zal eind maart operationeel zijn. De ruwbouw op het bedrijventerrein De Noordvaart is afgerond. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. De VZW die het uitbaat houdt er eind dit jaar mee op. Blankenbergen wil een snelle oplossing, desnoods met een externe partner die tijdelijk de opvang overneemt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
14: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
14: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
14: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
6: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
14: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
6: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
14: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
6: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
14: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
6: Het is echt wel een heel grote verandering.
14: Het is absoluut een grote verandering, maar we kunnen eigenlijk niet anders. Zeg, frustreren leidt tot veel... parkeren leidt tot veel... Opnieuw, ja. Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
6: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
14: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
8: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
20: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
21: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
22: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
23: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: Het parket van Brugge heeft nog geen dossier ontvangen rond grensoverschrijdend gedrag bij KVDO. Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak en het Vlaams Sporttribunaal zal uitspraak doen. Parket van Brugge laat weten dat ze in deze fase niet betrokken is. De Oostendse politie zal deelnemen aan Open Bedrijvendag op 4 oktober. Op de site van de Klokhofstraat zijn er demonstraties en kan het publiek kennis maken met het politiewerk. Het is de eerste keer dat het Oostendse korps deelneemt aan Open Bedrijvendag. Eerder waren er wel al demonstratiedagen tijdens Autoluwe Zondag. Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Dit najaar zijn er infosessies op de wijken. Het plan wordt in het voorjaar van kracht. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
24: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
6: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
24: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
6: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
24: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
6: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
24: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
8: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Joris Poret.
2: Ik ben André Durie.
3: Ik ben Kurt Kluis.
4: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
7: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
14: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
14: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
14: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
6: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
14: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
7: In november opent Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Kinderen kozen de naam BKO Hupsakee. Tegen november sluit BKO de Sloeber in de Lijsterbeslaan dan ook de deuren. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld na een brand in een woning in Blankenbergen. In de woning in aanbouw in de Grote Edestraat zorgde de brand voor grote schade. Er vielen geen gewonden, maar al snel bleek dat de brand aangestoken was. Zo'n 750 lage schoolkinderen deden mee met Loop met ons mee, de schoolloop van de gemeente Middelkerke. Er waren ook 3 middelbare scholen vertegenwoordigd op het strand vlakbij Sint-Laurijns. Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
21: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
26: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen trainen met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
27: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
6: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
27: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
27: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
6: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
27: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Regionieuws.
3: Woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene is op zoek naar tweedehands zwemkledij. Daarmee willen ze de bewoners zorgeloos zwemplezier geven. Het nieuwe technisch centrum van de stad Nieuwpoort zal eind maart operationeel zijn. De ruwbouw op het bedrijventerrein De Noordvaart is afgerond. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. De VZW die het uitbaat houdt er eind dit jaar mee op. Blankenbergen wil een snelle oplossing, dus noods met een externe partner die tijdelijk de opvang overneemt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
27: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
6: En hoe gaat het nu verder?
27: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
6: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
27: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
12: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
13: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
12: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
23: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
12: Het parket van Brugge heeft nog geen dossier ontvangen rond grensoverschrijdend gedrag bij KVDO. Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak en het Vlaams Sporttribunaal zal uitspraak doen. Parket van Brugge laat weten dat ze in deze fase niet betrokken is. De Oostendse politie zal deelnemen aan Open Bedrijvendag op 4 oktober. Op de site van de Klokhofstraat zijn er demonstraties en kan het publiek kennis maken met het politiewerk. Het is de eerste keer dat het Oostendse korps deelneemt aan Open Bedrijvendag. Eerder waren er wel al demonstratiedagen tijdens Autoluwe Zondag. Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Dit najaar zijn er infosessies op de wijken. Het plan wordt in het voorjaar van kracht. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
15: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
16: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
17: Maar het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
18: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
19: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
15: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
6: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
15: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
6: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
15: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
3: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
4: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
6: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: In november opent Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Kinderen kozen de naam BKO Hupsakee. Tegen november sluit BKO De Sloeber in de Lijsterbeslaan dan ook de deuren. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld na een brand in een woning in Blankenbergen. In de woning in aanbouw in de Grote Edestraat zorgde de brand voor grote schade. Er vielen geen gewonden, maar al snel bleek dat de brand aangestoken was. Zo'n 750 lage schoolkinderen deden mee met Loop met ons mee, de schoolloop van de gemeente Middelkerke. Er waren ook 3 middelbare scholen vertegenwoordigd op het strand vlakbij Sint-Laurijns. Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
22: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelheim, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
6: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
22: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
6: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
22: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
7: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee Regio Nieuws.
3: Woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene is op zoek naar tweedehands zwemkledij. Daarmee willen ze de bewoners zorgeloos zwemplezier geven. Het nieuwe technisch centrum van de stad Nieuwpoort zal eind maart operationeel zijn. De ruwbouw op het bedrijventerrein De Noordvaart is afgerond. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. De VZW die het uitbaat houdt er eind dit jaar mee op. Blankenbergen wil een snelle oplossing, dus noods met een externe partner die tijdelijk de opvang overneemt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermé Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
26: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
6: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
26: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
6: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
26: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
6: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
26: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
3: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
10: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
11: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
14: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
23: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: Het parket van Brugge heeft nog geen dossier ontvangen rond grensoverschrijdend gedrag bij KVDO. Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak en het Vlaams Sporttribunaal zal uitspraak doen. Parket van Brugge laat weten dat ze in deze fase niet betrokken is. De Oostendse politie zal deelnemen aan Open Bedrijvendag op 4 oktober. Op de site van de Klokhofstraat zijn er demonstraties en kan het publiek kennis maken met het politiewerk. Het is de eerste keer dat het Oostendse korps deelneemt aan Open Bedrijvendag. Eerder waren er wel al demonstratiedagen tijdens Autoluwe Zondag. Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Dit najaar zijn er infosessies op de wijken. Het plan wordt in het voorjaar van kracht. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
4: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
6: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
6: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
4: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
6: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
4: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
6: Het is echt wel een heel grote verandering.
4: Het is absoluut een grote verandering, maar we kunnen eigenlijk niet anders. Zeg, frustreren leidt tot veel... parkeren leidt tot veel... Opnieuw, ja. Het is...

0: Ringschepen Judith Ooms.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
3: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
0: In november opent Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Kinderen kozen de naam BKO Hupsakee. Tegen november sluit BKO De Sloeber in de Lijsterbeslaan dan ook de deuren. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld na een brand in een woning in Blankenbergen. In de woning in aanbouw in de Grote Edestraat zorgde de brand voor grote schade. Er vielen geen gewonden, maar al snel bleek dat de brand aangestoken was. Zo'n 750 lage schoolkinderen deden mee met Loop met ons mee, de schoolloop van de gemeente Middelkerke. Er waren ook 3 middelbare scholen vertegenwoordigd op het strand vlakbij Sint-Laurijns. Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
7: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
8: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
9: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
5: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
9: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
5: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
9: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
5: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
9: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: woonzorg.

0: Centrum Jacques Maas in Bredene is op zoek naar tweedehands zwemkledij. Daarmee willen ze de bewoners zorgeloos zwemplezier geven. Het nieuwe technisch centrum van de stad Nieuwpoort zal eind maart operationeel zijn. De ruwbouw op het bedrijventerrein De Noordvaart is afgerond. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, Klovertje en De Duinpiepers. De VZW die het uitbaat houdt er eind dit jaar mee op. Blankenbergen wil een snelle oplossing, dus noods met een externe partner die tijdelijk de opvang overneemt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jos Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
6: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
5: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
6: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
6: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
5: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
6: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: Het parket van Brugge heeft nog geen dossier ontvangen rond grensoverschrijdend gedrag bij KVDO. Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak en het Vlaams Sporttribunaal zal uitspraak doen. Parket van Brugge laat weten dat ze in deze fase niet betrokken is. De Oostendse politie zal deelnemen aan Open Bedrijvendag op 4 oktober. Op de site van de Klokhofstraat zijn er demonstraties en kan het publiek kennis maken met het politiewerk. Het is de eerste keer dat het Oostendse korps deelneemt aan Open Bedrijvendag. Eerder waren er wel al demonstratiedagen tijdens Autoluwe Zondag. Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Dit najaar zijn er infosessies op de wijken. Het plan wordt in het voorjaar van kracht. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
8: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
9: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
10: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
6: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
5: En hoe gaat het nu verder?
6: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
5: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
6: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
12: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
12: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
12: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
12: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
0: In november opent Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Kinderen kozen de naam BKO Hupsakee. Tegen november sluit BKO de Sloeber in de Lijsterbeslaan dan ook de deuren. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld na een brand in een woning in Blankenbergen. In de woning in aanbouw in de Grote Edestraat zorgde de brand voor grote schade. Er vielen geen gewonden, maar al snel bleek dat de brand aangestoken was. Zo'n 750 lage schoolkinderen deden mee met Loop met ons mee, de schoolloop van de gemeente Middelkerke. Er waren ook 3 middelbare scholen vertegenwoordigd op het strand vlakbij Sint-Laurijns. Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
14: Ik ben David Nassus.
15: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
16: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
17: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf 2 zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
5: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
17: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes. Ik ben zelf jonge papa. dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar, dat er, waar dat we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
5: Je bent ambassadeur van die Ostend Night Run, maar ga je ook meelopen?
17: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar... De bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene is op zoek naar tweedehands zwemkledij. Daarmee willen ze de bewoners zorgeloos zwemplezier geven. Het nieuwe technisch centrum van de stad Nieuwpoort zal eind maart operationeel zijn. De ruwbouw op het bedrijventerrein De Noordvaart is afgerond. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. De VZW die het uitbaat houdt er eind dit jaar mee op. Blankenbergen wil een snelle oplossing, dus noods met een externe partner die tijdelijk de opvang overneemt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
5: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
14: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
5: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
14: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
14: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
18: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geheel komen om je team aan te moedigen. Hè.
19: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
20: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
21: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: Het parket van Brugge heeft nog geen dossier ontvangen rond grensoverschrijdend gedrag bij KVDO. Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak en het Vlaams Sporttribunaal zal uitspraak doen. Parket van Brugge laat weten dat ze in deze fase niet betrokken is. De Oostendse politie zal deelnemen aan Open Bedrijvendag op 4 oktober. Op de site van de Klokhofstraat zijn er demonstraties en kan het publiek kennis maken met het politiewerk. Het is de eerste keer dat het Oostendse korps deelneemt aan Open Bedrijvendag. Eerder waren er wel al demonstratiedagen tijdens Autoluwe Zondag. Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Dit najaar zijn er infosessies op de wijken. Het plan wordt in het voorjaar van kracht. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
5: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
2: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
5: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
5: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
2: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
5: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
2: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
0: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
22: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
23: Ik ben Nancy Bourquani.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
12: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
12: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
12: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
12: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
0: In november opent Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Kinderen kozen de naam BKO Hupsakee. Tegen november sluit BKO de Sloeber in de Lijsterbeslaan dan ook de deuren. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld na een brand in een woning in Blankenbergen. In de woning in aanbouw in de Grote Edestraat zorgde de brand voor grote schade. Er vielen geen gewonden, maar al snel bleek dat de brand aangestoken was. Zo'n 750 lage schoolkinderen deden mee met Loop met ons mee, de schoolloop van de gemeente Middelkerke. Er waren ook 3 middelbare scholen vertegenwoordigd op het strand vlakbij Sint-Laurijns. Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
6: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
8: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
10: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
13: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
12: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
12: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
12: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
12: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
5: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
12: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
5: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
12: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
5: Het is echt wel een heel grote verandering.
12: Het is absoluut een grote verandering, maar we kunnen eigenlijk niet anders. Zeg, frustreren leidt tot veel... parkeren leidt tot veel... Opnieuw, ja. Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
5: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
12: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
11: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee regionieuws.
0: Woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene is op zoek naar tweedehands zwemkledij. Daarmee willen ze de bewoners zorgeloos zwemplezier geven. Het nieuwe technisch centrum van de stad Nieuwpoort zal eind maart operationeel zijn. De ruwbouw op het bedrijventerrein De Noordvaart is afgerond. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. De VZW die het uitbaat houdt er eind dit jaar mee op. Blankenbergen wil een snelle oplossing, desnoods met een externe partner die tijdelijk de opvang overneemt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
25: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
5: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
25: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
5: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
25: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
5: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
25: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
26: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken en dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: Het parket van Brugge heeft nog geen dossier ontvangen rond grensoverschrijdend gedrag bij KVDO. Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak en het Vlaams Sporttribunaal zal uitspraak doen. Parket van Brugge laat weten dat ze in deze fase niet betrokken is. De Oostendse politie zal deelnemen aan Open Bedrijvendag op 4 oktober. Op de site van de Klokhofstraat zijn er demonstraties en kan het publiek kennis maken met het politiewerk. Het is de eerste keer dat het Oostendse korps deelneemt aan Open Bedrijvendag. Eerder waren er wel al demonstratiedagen tijdens Autoluwe Zondag. Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Dit najaar zijn er infosessies op de wijken. Het plan wordt in het voorjaar van kracht. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
16: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
18: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
7: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
5: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat
3: ook heel goed afspreken met de administratie.
5: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
3: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
19: Nieuws en info aan de kust.
20: Radio Noordzee.
19: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
21: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
21: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
21: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
21: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
0: In november opent Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Kinderen kozen de naam BKO Hupsakee. Tegen november sluit BKO de Sloeber in de Lijsterbeslaan dan ook de deuren. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld na een brand in een woning in Blankenbergen. In de woning in Aandouw in de Grote Edestraat zorgde de brand voor grote schade. Er vielen geen gewonden, maar al snel bleek dat de brand aangestoken was. Zo'n 750 lage schoolkinderen deden mee met Loop met ons mee, de schoolloop van de gemeente Middelkerke. Er waren ook 3 middelbare scholen vertegenwoordigd op het strand vlakbij Sint-Laurijns. Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
23: Ik ben Stefan Tange.
24: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
27: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
28: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
3: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
5: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
5: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
3: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
6: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
0: Woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene is op zoek naar tweedehands zwemkledij. Daarmee willen ze de bewoners zorgeloos zwemplezier geven. Het nieuwe technisch centrum van de stad Nieuwpoort zal eind maart operationeel zijn. De ruwbouw op het bedrijventerrein De Noordvaart is afgerond. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. De VZW die het uitbaat houdt er eind dit jaar mee op. Blankenbergen wil een snelle oplossing, desnoods met een externe partner die tijdelijk de opvang overneemt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
10: Well, eigenlijk zijn er een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
5: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
10: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb al een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa, dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
5: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
10: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
0: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
13: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
14: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. directeur Lodewijk Jonkheren.
7: Het bijzondere aan de school is, denk ik, de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: Het parket van Brugge heeft nog geen dossier ontvangen rond grensoverschrijdend gedrag bij KVDO. Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak en het Vlaams Sporttribunaal zal uitspraak doen. Parket van Brugge laat weten dat ze in deze fase niet betrokken is. De Oostendse politie zal deelnemen aan Open Bedrijvendag op 4 oktober. Op de site van de Klokhofstraat zijn er demonstraties en kan het publiek kennis maken met het politiewerk. Het is de eerste keer dat het Oostendse korps deelneemt aan Open Bedrijvendag. Eerder waren er wel al demonstratiedagen tijdens Autoluwe Zondag. Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Dit najaar zijn er infosessies op de wijken. Het plan wordt in het voorjaar van kracht. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
5: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat project?
1: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traagverkeer te mobiliseren.
5: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
1: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
1: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Dina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
23: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
23: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
23: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
23: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
0: In november opent Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Kinderen kozen de naam BKO Hupsakee. Tegen november sluit BKO de Sloeber in de Lijsterbeslaan dan ook de deuren. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld na een brand in een woning in Blankenbergen. In de woning in Aandouw in de Grote Edestraat zorgde de brand voor grote schade. Er vielen geen gewonden, maar al snel bleek dat de brand aangestoken was. Zo'n 750 lage schoolkinderen deden mee met Loop met ons mee, de schoolloop van de gemeente Middelkerke. Er waren ook 3 middelbare scholen vertegenwoordigd op het strand vlakbij Sint-Laurijns. Oostende gaat strenger controleren op de

0: Ja, het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar fragmenten uitbrengen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
4: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een standsgebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
4: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
4: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
5: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
5: Woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene is op zoek naar tweedehands zwemkledij. Daarmee willen ze de bewoners zorgeloos zwemplezier geven. Het nieuwe technisch centrum van de stad Nieuwpoort zal eind maart operationeel zijn. De ruwbouw op het bedrijventerrein De Noordvaart is afgerond. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. De VZW die het uitbaat houdt er eind dit jaar mee op. Blankenbergen wil een snelle oplossing, desnoods met een externe partner die tijdelijk de opvang overneemt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
8: Ik ben Patrick Jansen.
9: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
10: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
10: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid, enkel in die zone.

0: Dat is waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
0: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
0: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
0: Het is absoluut een grote verandering, maar we kunnen eigenlijk niet anders. Zeg, frustreren leidt tot veel... parkeren leidt tot veel...
2: Opnieuw, ja.
0: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
3: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Noordzee regionieuws.
6: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
6: Het parket van Brugge heeft nog geen dossier ontvangen rond grensoverschrijdend gedrag bij KVDO. Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak en het Vlaams Sporttribunaal zal uitspraak doen. Parket van Brugge laat weten dat ze in deze fase niet betrokken is. De Oostendse politie zal deelnemen aan Open Bedrijvendag op 4 oktober. Op de site van de Klokhofstraat zijn er demonstraties en kan het publiek kennis maken met het politiewerk. Het is de eerste keer dat het Oostendse korps deelneemt aan Open Bedrijvendag. Eerder waren er wel al demonstratiedagen tijdens Autoluwe Zondag. Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Dit najaar zijn er infosessies op de wijken. Het plan wordt in het voorjaar van kracht. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
9: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op situatie met die trip te komen, naar Oostende te komen.
2: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
10: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
10: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
10: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
10: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
6: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
5: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
6: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
0: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
0: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
0: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer ×5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
0: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
6: In november opent Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Kinderen kozen de naam BKO Hupsakee. Tegen november sluit BKO de Sloeber in de Leisterbeslaan dan ook de deuren. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld na een brand in een woning in Blankenbergen. In de woning in Aandouw in de Grote Edestraat zorgde de brand voor grote schade. Er vielen geen gewonden, maar al snel bleek dat de brand aangestoken was. Zo'n 750 lage schoolkinderen deden mee met Loop met ons mee, de schoolloop van de gemeente Middelkerken. Er waren ook 3 middelbare scholen vertegenwoordigd op het strand vlakbij Sint-Laurijns. Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
7: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
7: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
5: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
5: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
6: Woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene is op zoek naar tweedehands zwemkledij. Daarmee willen ze de bewoners zorgeloos zwemplezier geven. Het nieuwe technisch centrum van de stad Nieuwpoort zal eind maart operationeel zijn. De ruwbouw op het bedrijventerrein De Noordvaart is afgerond. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. De VZW die het uitbaat houdt er eind dit jaar mee op. Blankenbergen wil een snelle oplossing, dus noods met een externe partner die tijdelijk de opvang overneemt. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen op